Hey daar, dit is Michel van Sereniva en je luistert naar Progcore Radio. Het enige echte radiostation voor prog, rock en indie in Montreal.